0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.
1: Op de grond.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: is er eenjarig. Hoera, hoera, dat kun je wel zien. Oh, hallo allemaal. Weet je waarom ik aan het zingen ben? Vast wel. Er was namelijk eens een feestje. Een feestje van Roodkapje. En natuurlijk was Klein Duimpje daarbij.
1: Zeg Klein Duimpje, waar ga ik heen? La la la, la la la. Ik ga naar Roodkapje bloemen brengen. Zij is jarig en zo aardig. Oh, ik heb zo'n zin in het feest van Roodkapje. Ik ga haar de mooiste bloemen geven die ik kan vinden. Kijk eens, wat een prachtig boeket. Roodkapje rood.
2: Nu heb ik je. Nu zul je mijn laarzen teruggeven. Jij denkt dat je slim bent, hè? Mooi niet.

0: in the Gloria, in the Gloria.
1: Ja, ja, ja. Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera! En nou wat drinken.
2: Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik had een gigantisch mooi cadeau voor je geplukt. Echt heel mooi. Maar de reus...
3: Gaat het wel goed met je? Doe even rustig. Wil je een stukje taart?
2: Ik moet even bijkomen. Aardbeien graag.
4: Ik weet wel waar Klein Duimpje is. Klein Duimpje is naar het feestje van Roodkapje, want die is jarig. En waar Roodmutsje is, is Klein Duimpje. Klef en toe. Bah. Ik ga ze maar eens opzoeken. Want ik geloof nu toch echt dat het niet lang meer duurt of ik heb mijn laarzen terug.
1: Je hebt een
2: vraag. Leuk feestje dit, het Roodkapje.
4: Zo, dus Roodkapje geeft een officieel feestje. En ik ben officieel niet uitgenodigd. Daar zullen ze spijt van krijgen. Ik pak niet alleen dat Klein Duimpje, ik verziek het hele feest. Roodkapje zal deze verjaardag nooit meer vergeten. Wat kriebelen die bloemen. Verdorie, het wordt steeds erger. Nog even en dan neem ik een reuzensprong. Grijp ik Klein Duimpje en pak ik mijn laarzen. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik geloof dat mijn hooikoorts begint op te spelen. Waar is mijn zakdoek?
3: Wat mooi!
2: Roodkapje, voorzichtig, dat was de reus. Snel naar binnen allemaal, dan kan de reus ons niet pakken.
5: Ja, dat lijkt me ook een goed idee.
1: Met z'n allen naar binnen. Vlug naar binnen.
4: Hoi, koorts. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen? Net nu Klein Duimpje bijna te pakken had. Het is niet waar.
3: De kust is weer veilig. Kom maar naar buiten allemaal.
1: Oké, nou.
3: Waren dat de bloemen die je voor mij geplukt had?
2: Ja.
3: Oh, Klein Duimpje, wat mooi. Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Wat een prachtig cadeau. Hoe kan ik je bedanken? Nou, vooruit. Je bent een beetje klein, maar ik ben jarig. En wie jarig is, trakteert.
2: Ik ben gigantisch blij. Ik ben nog nooit zo gigantisch blij geweest.
6: Zo was de verjaardag van Roodkapje niet alleen voor haar een feestdag. Maar ook voor Klein Duimpje. Het feest duurde tot de late uurtjes. En de gasten hadden het heel wat leuker dan de wolf, die natuurlijk niet uitgenodigd was. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Ja, klussen is volgens mij wel de grote grapjas hoor van iedereen van de kabouter Plop. En inderdaad, sommige dingen ja, die zijn nog wel grappig, maar andere dingen die je hoort in het liedje, ja, die vind ik dan toch eigenlijk wel een beetje te ver gaan. Vind je ook niet? Ja, maar goed. We gaan het niet hebben over grapjes. Nee, we gaan het juist hebben over de prijsvraag. Want dat is ook heel belangrijk dat we die vandaag weer gaan spelen. Want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En vandaag maak je kans op...
1: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
0: Ja, een superleuke animatiefilm. Wat gaat dus over Moppervis? Die zei ik altijd chagrijnig. En daar heeft hij op zich wel een reden voor. Want op een gegeven moment raakt hij namelijk zijn huisje kwijt. En dan moet hij op zoek gaan naar een nieuwe. Maar ja, wie wilde nou een echte Moppervis gaan helpen? Want ja, die is altijd chagrijnig. Maar gelukkig komt er iemand to the rescue. En gaan ze samen op zoek. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat verhaal afloopt. Ik weet het zelf ook nog niet. Want ja, de film draait nog niet in de bioscoop. Maar jij thuis aan de andere kant van de radio kan dus al de tickets winnen voor de bioscoopfilm Moppervis. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even een prijsvraag beantwoorden. En ja, ik kan verklappen. Dit is een beetje een instinkertje. Maar ik denk dat je hem wel weet. Ja, dat denk ik wel. Het gaat namelijk vandaag over een krab. Krab, die heb je vast wel eens zien liggen bij het strand. Of misschien heb je ze wel zien lopen. En als je ze hebt zien lopen, dan heb je geluk. Want de vraag is namelijk, hoe lopen krabbetjes? Dus welke kant lopen ze op? Lopen ze A, vooruit? Of lopen ze B, achteruit? Of lopen ze C, zijwaarts? Dus hoe lopen krabbetjes? Lopen ze A, vooruit? Lopen ze antwoord B, achteruit? Of lopen ze antwoord C, zijwaarts? Nou, als jij dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je kans op...
1: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
2: Negen. Acht. 7, 6, 5.

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met

0: HalloKidsRadio.nl via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow van alweer donderdag. Donderdag 24 september. Het is misschien wel de dag dat jij vandaag een feestje gaat vieren omdat je jarig bent. Nou, laat het dan nog even snel weten, want straks om 19:30 gaan we natuurlijk zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Ook voor de papa's en mama's, opa's, oma's en de huisdieren natuurlijk. Hè? Dat is goed om te weten. En wat gaan we vandaag nog veel meer doen? Nou, ik heb net al de eerste ronde prijsvraag gesteld op de radio. Maar als je nou net niet wakker was, dan is er niks aan de hand. Want we gaan hem gewoon nog een keertje herhalen. Want deze week maak je kans op bioscooptickets voor de film Moppervis. Dat is een leuke animatiefilm. Dus als je denkt, nou, ik weet nog niet wat ik ga doen in de herfstvakantie. Nou, dan zou dit een heel leuk uitje zijn. En dan kan je er dus lekker gratis naartoe. Als je straks tenminste het goede antwoord weet op de prijsvraag. En er zijn nog veel meer dingen die we gaan doen natuurlijk in zo'n uitzending. Want ook hele leuke liedjes draaien. En ik dacht, daar is de radio natuurlijk wel heel handig voor bedoeld. Ik heb net mijn tong verbrand. Ja, ik heb mijn tong verbrand met de thee. En dat is natuurlijk een beetje dom. Maar toen zat ik te denken, ja, ik heb hier geen ijsblokjes in de buurt van de studio. Dus hoe kan ik het dan oplossen dat ik er minder last van heb? Want ja, laten we eerlijk wezen, we presenteren een uitzending. En met presenteren, dan beweeg je je mond. Dus je tong beweegt dan ook. En ja, ik voel het nou de hele tijd. Ja, ja. Dus als je toevallig een tip hebt, als je je tong verbrand hebt, geef even die door. Via de Hallo Kids radiotelefoon of de mail. Want dan kan ik zelf hem even gaan uitproberen. En misschien werkt hij supergoed. Dan kan ik hem ook vertellen op de radio. Want ja, ik weet zeker hè, dat ik niet de enige ben die wel eens een tong verbrandt. Kijk, nu heb ik hem verbrand aan mijn thee. Maar ik heb hem ook wel eens verbrand aan de soep. Ik heb hem ook wel eens verbrand aan frietjes. Dus ja, dat krijg je als je bijvoorbeeld heel veel dorst hebt of heel veel honger. Dat je lichaam dan eigenlijk niet kan wachten. Of ja, dat moet hij eigenlijk wel doen. Maar dat lukt dan niet en dan, oeps, ja, dan verbrand je je tong. Ja, dat kan hè.
3: Hey, dit is de ochtend.
1: Op de radio.
2: Maar hopelijk is het snel voorbij.

me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Ja, ik zou volledig begrijpen als je dat hebt met lekkere dansmuziek. Maar misschien dat je dat bijvoorbeeld alleen maar in de middag hebt, hè, dat gevoel. En niet in de ochtend dat je denkt, ja, maar nou heeft mijn lichaam nog geen zin om te dansen, hoor. Dat komt pas zo rond een uur of 11.
1: Ja, ja, dat kan. Nou ja, goed, als het rond een uur of 11 is en je zit op school. Ze zeggen dat het goed is om af en toe even te springen en te bewegen in de klas,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, nou ja, dat is ook eigenlijk daarom ook juist goed dat je gymles hebt, dus midden op de dag. Dus dat je bijvoorbeeld, hè, nou ja, ik zeg maar wat, om 11 uur gymles hebt en dat je daarna dan weer terug gaat in de klas. Want dan heb je dus even flink een uurtje bewogen.
1: Ja, precies. Nou, leuk. Moet je maar zelf even kijken. Moet je thuis wel, als je gaat springen in de klas, moet je dat even met de juf of meester overleggen. Hè?
0: Ja, anders wordt het een heel raar verhaal. Zit je midden in de rekentoets en dan denk jij ineens, ik ga even staan, ik ga even 5 minuten springen. Dan schrikt iedereen zich helemaal het hoedje.
1: Bewegen doen we straks. Smikkelen doen we nu.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Arnoud, even een zijpaadje. Ken jij het programma Het Verboden Woord in België?
1: Ja, dat ken ik, ja.
0: Nou, daar heeft Julia van K3 laatst ook aan meegedaan. Toen hadden ze van tevoren, voordat de aflevering begon, hadden ze aan alle deelnemers gevraagd, welk woord zou je nou echt vinden dat verboden moet worden? En weet je wat Julia zei?
1: Nou?
0: Het woord smikkelen. Vond ze verschrikkelijk. Ze zegt, ja, dat is zo ouderwets, zo kinderachtig. Ze zegt, ik krijg helemaal de kriebels als iemand zegt, nou, we gaan even lekker smikkelen. Toen dacht ik, ja, dat zeg jij natuurlijk heel vaak. Dus ik hoop niet dat Julia dat nou heeft, omdat wij dat altijd zeggen op de radio.
1: Oké, en als ik nou zeg, we gaan lekker smullen.
0: Ja, dat zei ze niet. Nou ja, kijk, ze zei alleen het woord smikkelen. Dus K3 bepaalt natuurlijk officieel niet de regels. Maar ja, ze zijn wel vaak bij ons te horen. Dus het kan zomaar zijn, ja, dat ze dat toch een paar keer gehoord heeft dan, dat woord.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Apart dat ze dat zegt. Zij wil eigenlijk dat het woord
0: smikkelen moet verboden worden, zegt Julia van K3. Ja, ja.
1: Okay.
0: En er waren ook een aantal andere woorden die voorbij kwamen. Zoals er een deelnemer die zei, ja, de woord kindjes. Ze zegt kindjes, dat is zo. Kinderen zijn toch ook klein, dus waarom kindjes? En er was nog een ander woord.
1: Ja, die ben ik het wel mee eens. De kindjes moet je niet zeggen.
0: Nee. Ja, nou ja, ik weet niet zo goed wat ik als verboden woord zou hebben.
1: Ik heb even opgezocht. Het woord smikkelen bestaat al sinds 1898.
0: Zie je, daar ga je al. Dus misschien vindt ze het gewoon te oud. Dat kan.
1: Dat zou kunnen. En het is een samentrekking van twee woorden. Namelijk smakken en smullen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, smakken is ook niet echt een heel mooi woord, hoor, vind ik.
1: Oh nee, smullen ook niet. Nou ja, wat mag ik dan al wel zeggen? Nou goed, eten. We gaan eten.
0: Ja, dat is misschien beter. Ja, nou goed. Sorry, dus ik was even afgeleid. Maar jij zei dat woord en ik dacht, ik moest ineens aan dat fragmentje denken wat ik toen gezien had. We gaan vandaag maken, ja, een bijzondere combinatie. Heb jij ooit al een keer gehad, Arnoud, spinazie met pindakaas?
1: Nee, nog nooit. En ik moet even nadenken over hoe dat zou smaken. Nou ja, goed. Spinazie is een beetje bitter.
0: Uh-huh.
1: Pindakaas is een beetje zoet. Zoet en bitter, pas bij elkaar. Oké, nou.
0: Wat gaan we namelijk maken? We gaan namelijk maken pannenkoeken. En nou ja, normaal gesproken weet je wel hoe het gaat, hè, met melk en eieren en bloem. Vandaag gaan we dus een andere versie maken. Je mag een aantal ingrediënten alvast in de blender stoppen. Dat zijn de eieren. Dat is een beetje melk. Dat zijn 2 grote lepels pindakaas. Een handjevol spinazie, die je van tevoren even een beetje klein scheurt. En 2 bananen. Nou, dan gaat de deksel er bovenop, gaat hij heel veel herrie maken. En dan smaakt hij dus al een beetje naar spinazie, maar ook een beetje naar banaan en ook een beetje naar pindakaas. En dan is eigenlijk het laatste gedeeltje gewoon zoals altijd met pannenkoeken maken. Dus even een beetje boter in de pan, dan een beetje beslag erin. En dan eerst de ene kant bruin laten worden, andere kant bruin. En dan is je pannenkoek klaar. Maar dan hoef je er eigenlijk niks meer op te doen, want alle ingrediënten zitten er al in.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik heb ooit wel eens een pannenkoek gegeten met gewoon een beetje spinazie erbovenop. Dat vond ik niet zo lekker.
0: Ah, maar nou zit het erin. Dat is misschien toch anders.
1: Nou zit het erin, ja. Dus ik vind het, ja, je moet af en toe ook eens wat proberen wat je nog nooit gegeten hebt, hè?
0: Dat is waar.

0: Dit liedje hoorde bij bioscoopfilm nummer 2 van Rutger en Thomas. En weet je wat nou zo leuk is? Ze hebben inmiddels al aangekomen dat er volgend jaar een nummer 3 wordt gemaakt. Ja.
1: Oh, maar dat is toch leuk zeg. Je luistert naar de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. We gaan het straks even hebben over het Songfestival.
0: Ja,
1: want Nederland gaat toch meedoen. Ja, nou zegt weer een groot deel van Nederland, we moeten niet meedoen. Ja, weet je.
0: Het is of A of B. Ik bedoel, ik kan niet allebei hebben.
1: Nee, want ik vind natuurlijk, weet je, je moet aandacht hebben voor belangrijke dingen. Dat is ook heel belangrijk. Maar sport en muziek verbindt. En dan vind ik eigenlijk ook dat Nederland ook had moeten zeggen, dan moet je ook niet meedoen aan het WK voetbal.
0: Ja.
1: Want dat was 4 jaar geleden in Qatar. Nou, dan was het ook niet allemaal op orde. En nu in Amerika ook niet. Dus ja, maar dan vinden mensen toch weer leuk dat ze voetbal kunnen kijken in de zomer. Ja, dan moet je ook bij alles zeggen, we doen het niet.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Maar ja, goed, daar mag iedereen natuurlijk zijn eigen mening over hebben. Nederland gaat in ieder geval meedoen. Dus er moet ook een kandidaat worden uitgezocht. Nou gaat de naam van Davina Michel natuurlijk meteen alweer rond.
0: Ja.
1: Maar ik zet mijn centjes op iemand anders.
0: Oh, wie dan?
1: Het zou me niks verbazen als Suzanne Freek gaan.
0: Oh, dat is ook leuk. Nou, ze hadden wel nieuwe muziek aangekondigd. Dat zag ik op Instagram voorbij komen.
1: Nou,
0: ze hadden een datum geplaatst. Ja, dus
1: ja
0: het zou
1: 1
0: kunnen.
1: Oktober. Ja, dat is volgende week. En dat kwam gelijktijdig, want ik heb het even teruggezocht, met het nieuws over het Songfestival.
0: Maar, wacht even. Als normaal gesproken.
1: Ik weet wat je gaat zeggen.
0: Ja, nee, maar dit zijn de regels. Als iemand mee gaat doen met het Songfestival, volwassen Songfestival, dan mag het liedje pas bekend worden in februari. Dus 1 oktober is te vroeg.
1: Ja, dat is helemaal waar. Nou goed, wie het ook wordt. Wie, zeg maar, oké, nou Nederland gaat meedoen aan het Songfestival. Wie zou jij zeggen, wie is leuk om te sturen?
0: Nou ja, kijk, Davina Michel kan gewoon heel goed zingen. Maar ik zou het toch echt hilarisch vinden. Ik bedoel, we moeten 1 keer gewoon even een grapje uithalen. We gewoon even 1 keertje snorbalken sturen of zo. Dat is toch leuk? Dat wordt leuke tv.
1: Ja, dat iedereen in Nederland weet van, Nederland doet weer mee. En dat kunnen we ook prima uitleggen. Want dan kunnen we ook zeggen van, dit is een beetje hoe het in Nederland nu gaat. Hè? Ook in de politiek. Gaan we naar links, gaan we naar rechts? We weten het niet.
0: Dat
1: liedje
0: mag
1: ook niet meer natuurlijk. Ja.
0: Dat liedje links-rechts heeft Snollebollekes al meerdere keren opgetreden toen met het EK-voetbal. Toen kennen ze het vooral, hè, Duitsland en zo, konden ze allemaal meespringen. Toen gingen we daarna met z'n allen naar Amerika voor het WK-voetbal. Ook daar begon iedereen het liedje te kennen. Dus ik denk, ja, als we nou willen gaan voor de douze points, oftewel de hoogste punten scoren, dan is Snollebollekes wel handig, want die kent iedereen al. Kijk, laten we eerlijk wezen, Davina Michel, ja, ik weet niet of iedereen haar kent in andere landen, dus ik weet niet of dat dan handig is voor de puntentelling.
1: Nou, ik ben benieuwd wat je er ook van vindt. De keuze is nu gemaakt dat Nederland wel meedoet. Mm-hmm. En ik denk zelf dat de artiesten in de rij staan om mee te doen.
0: Yeah.
1: Want het is natuurlijk toch een wereldpodium waar je op staat. Hè?
0: Ja, enige subtiele kleine dingetje is natuurlijk wel, wat ik net zei. Is dat het een liedje moet zijn wat iedereen nog niet kent. Dus ik weet niet of dat gaat helpen natuurlijk voor Snollebollekes. Want iedereen in heel de wereld kent nu links-rechts. Maar daar mag hij niet mee meedoen.
1: Dat is waar. Nou, we gaan het vanzelf merken. In december moet het liedje en de artiest bekend zijn.

0: Monique Smit neemt je mee op een vliegvakantie eigenlijk een beetje. Alhoewel, ik weet niet of je echt helemaal op vakantie gaat. Die gaat vooral mee in het vliegtuig. Hangt er vanaf waar ze je afzet natuurlijk. Ja.
1: Waar het vliegtuig je... Ja, je weet volgens mij wel waar je naartoe gaat als je in een vliegtuig stapt.
0: Meestal wel, ja. Want aan de andere kant, wacht even. Er zijn ook bepaalde plekken waar je bijvoorbeeld alleen een rondje kan vliegen. Die heb je in Nederland. Ja, zweefvliegtuigen en zo. Die gaan niet eventjes naar Spanje vliegen. Dat gaat niet.
1: Nee. Zo meteen gaan wij zingen voor de jarigen. Maar eigenlijk het nieuwtje waar ik het net over wilde hebben ging over de dag van gisteren. Want gisteren was er een grote sportdag in Amsterdam. Meer dan 1000 kinderen konden meedoen. Maar dat waren kinderen met een beperking. Dus bijvoorbeeld een lichamelijke beperking die moeilijk kunnen lopen of iets gewoon wat minder goed kunnen. Nou, voor sommige sporten zijn de regels of...
0: Oké. Okay. Oh, volgens mij ben ik DJ Arnold even kwijt. Oeps, nou had hij helemaal een dingetje voorbereid. Ja, dat krijg je als je in je thuisstudio zit. Arnold, je was even footsie, maar dan ben je er weer.
1: Ja, dan ben ik er weer.
0: Vertel weer.
1: Nou, dus dat was hartstikke leuk. Gisteren dus een hele grote dag in Amsterdam voor kinderen met een beperking. Want bewegen is gezond. Nou, we hadden het er net al eventjes over. Als je gewoon in de klas zit, is dat belangrijk. Sporten is natuurlijk altijd gezond. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die in een rolstoel zitten bijvoorbeeld, die fantastisch kunnen sporten. Dat kunnen wij niet bijhouden, hoor.
0: Nee, ja, je hebt bijvoorbeeld een rolstoel, basketbal. Zo, dat gaat soms fanatiek eraan toe, hoor. Ja.
1: Heb jij vroeger gesport?
0: Ja, best wel veel. Ik heb dansen gedaan, ik heb volleybal gedaan, ik heb turnen gedaan. Ik heb ijshockey gedaan, ik heb...
1: Ijshockey?
0: Ja.
1: Nee.
0: Wel.
1: Ijshockey?
0: Ja. Vind je dat al heel gek?
1: Ja, dan moet ik even wat bij voorstellen, ja.
0: Wel agressief schaatsen. Ja. Dat is toch even wat anders dan kunstschaatsen. Ik heb het ook niet heel lang volgehouden, want... de heren die bij mij in de groep zaten waren iets agressiever dan dat ik was op de schaatsen. Maar goed, het was leuk. Ik bedoel, het was wel leuk om te doen.
1: Oké, maar is dan een van die dingen die je net hebt opgenoemd, die doe je nu eigenlijk allemaal niet meer?
0: Nee.
1: Als je eentje zou moeten uitkiezen qua bewegen en sport, wat is dan het allerleukste?
0: Oeh, dat weet ik niet. Het allerleukste weet ik niet zo goed. Maar wat ik wel het makkelijkste vind is dansen. Want dat doe ik nu nog steeds met mijn werk.
1: Oh ja, dat is waar. Ja, dus... dat doe je eigenlijk wekelijks.
0: Ja. Ja, dus dat is voor mij dan wel het makkelijkste antwoord. Maar voor jou dan? Want ik bedoel, jij danst niet zoveel.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Qua sporten, ik heb vroeger op handbal gezeten.
0: Oh ja.
1: Was niet een heel groot succes, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Wat vind ik verder leuk? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Kijk, ik vond voetballen bijvoorbeeld altijd heel leuk op school. Dat je dan van die toernooitjes had, heb ik ook wel eens meegedaan. Maar ja, daar was ik gewoon niet zo goed in. Maar dat vond ik wel altijd heel leuk om te doen.

0: hoor je dat? Ik was te vroeg. Ik ging er bijna doorheen. Ja, oeps. Nou ja.
1: Ja, dat kan gebeuren, hè?
0: Ja, ja, kijk, weet je, de meeste liedjes hebben dan zo'n laatste keer dat ze nog even één zinnetje doen. Ja, en bij Jokie en Jet, dan doen ze hem dubbel. Ja, dan gaat het wel eens fout. Ja, maar gelukkig heb ik dat niet bij alle liedjes. Want die Lang zal ze leven, ja, maar die kan ik echt heel goed, hoor. Ja.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nou echt, jongens, wat heb ik nou toch vandaag? Wat is dit allemaal?
1: Zo, hè, daar was die.
0: Ja, ik begin een beetje ziekjes te worden. Dat hoor je misschien wel aan mijn neus. Dus misschien dat dat het is dat ik daardoor niet zo goed aan het opletten ben. Nou goed, alles werkt weer.
1: We hebben bekende jarigen. Wat dacht je van Richard Groenendijk? Dat is een bekende cabaretier. Papa's en mama's zullen hem vast wel kennen.
0: Oh ja.
1: Die is vandaag 54 geworden. En weet je wie ook jarig is? Vandaag 68 jaar. Justine Pelmelai.
0: Wie is dat nou weer?
1: Nou, die heeft, we hebben het net over het Songfestival gehad. Ja? Die deed voor Nederland mee in 1989 met het liedje Blijf zoals je bent.
0: Ja, maar dat ken ik niet.
1: Blijf zoals je bent.
0: Sorry.
1: Was een mooi liedje en ze heeft niet slecht gescoord. Dus zo zie je maar dat als je eenmaal een keer hebt meegedaan aan het Songfestival, dan blijf je voor altijd wel een beetje bekend.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Dus we gaan speciaal voor iedereen zingen die vandaag jarig is op 24 september. Op onze verjaardagskalender staat trouwens ook nog iemand, maar die is pas 2 jaar geworden. Dat is namelijk Sophie. Dus Sophie, van harte gefeliciteerd met jouw 2e verjaardag. Ook dat zal een hele leuke verjaardag zijn. Dus we gaan zingen voor iedereen die vandaag een jaartje ouder is geworden.

0: Ja, we hebben het nu al zoveel gehad over even lekker bewegen in de ochtend. Dacht ik, moet ik daar toch wel even eentje in doen. Minimaal eentje van de Koningspelen hier in de uitzending. Want ja, dat zijn toch wel de liedjes die iedereen ook op school leert om te dansen.
1: Nou, zeker. De Baila Bailala. Een van de leukste Koningsdagliedjes van de laatste jaren, vind ik, hoor.
0: Ja, dat is van vorig jaar. Dus nog niet zo lang geleden, natuurlijk. Nou. Zeg, maar Arnoud, dat dansen is natuurlijk keileuk. Maar we moeten ook nog even een prijsvraag herhalen.
1: Ja, zeker. Want zometeen om iets voor acht gaan wij bellen met iemand die heeft meegedaan. En de vraag is natuurlijk, wat is er deze week te winnen?
2: Win bioscooptickets voor de film Moppervis.
0: Ja, een superleuke animatiefilm Moppervis. Binnenkort dus in de bioscoop. En je kan dus tickets winnen door het goede antwoord te geven op de prijsvraag. En Arnoud, ik weet niet of je het gezien hebt in de deelnemers. Maar ja, volgens mij is die toch moeilijker dan ik van tevoren dacht. Want we hebben stiekem ook best wel wat foute antwoorden al binnen.
1: Nou, we gaan de vraag nog één keer stellen. Het is nu 8:08. Dan heb je nog 1 minuut of 10 om mee te doen. En wie weet doe je nu mee en word je zometeen wel gebeld.
0: Ja, dus stel je voor, hè, je zit nu te luisteren. En ik heb toch gezegd, ja, er zijn een paar die hebben het verkeerde antwoord binnengestuurd. Maar niet allemaal trouwens. Hè. Dus niet dat ineens iedereen denkt, hebben we het allemaal fout. Nee, een paar. Dus ik ga de vraag nog een keertje herhalen. En als je dan denkt, oeps, ik heb inderdaad het verkeerde antwoord ingestuurd. Dan moet je alsnog even wisselen. Hè. Dat mag, dat is niet erg. Dus,
1: okay, let op. Hier komt de vraag.
0: De vraag is, hoe lopen krabbetjes? Is dat
1: A
0: vooruit? Of is dat
1: B
0: achteruit? Of is dat
1: C
0: zijwaarts? Dus hoe lopen krabbetjes?
1: Nou, als je dat weet, dan mag je meedoen via de gratis app. Stuur er even een berichtje via de app. En die app is helemaal gratis trouwens. Hè. Of doe dat via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en vul daar je goede antwoord in. Dus nog 1 keer de vraag, Mayoni.
0: Oké, nog 1 keer. Misschien dat je snel een filmpje gaat opzoeken als je het echt niet helemaal zeker weet. De vraag is dus, hoe lopen krabbetjes? Is dat A vooruit? Is dat B achteruit? Of is dat C zijwaarts? Nou.

0: De Sasha Boys uit die hele bekende Netflix-serie Demon Hunters. Ja, Arnoud, wat dat betreft zou je dat ook een keer kunnen doen weer, hè, in de platenkast. Een rondje filmmuziek of zo.
1: Ja, nou, er zijn heel veel leuke liedjes uit films. De eerste die me te binnen schiet zijn liedjes uit het film Back to the Future.
0: Oh ja.
1: Uit de jaren 80. Of uit, wat kan ik zeggen? Annie, de film Annie. Of... er zijn ook veel animatiefilms waar bekende liedjes in zitten. Hè?
0: Ja, Shrek is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Ja, want heel vaak heb jij bijvoorbeeld een liedje. Je zegt, nou, superleuk liedje. En dan zeg ik, ja, ik ken dat van die film. En dan heb jij weer geen idee. Ja.
1: Nee, precies.
0: Maar ja, dat is ook leuk dat het daardoor kan. Hè? Dat is een soort muzikale opvoeding door films. Dat is knap.
1: Ja, precies. Hey, het is 7:15, Mayoni.
0: De platenkast van Arnoud. Ja. Maar vandaag dus geen filmmuziek, hè? Deze week zitten we nog bij de dieren.
1: Bij de dieren. Nou, we hadden net ook al een liedje. En dat ging over Appie Krap. Die had ook zomaar in de platenkast gekund. Mm-hmm. Maar we gaan voor het liedje wat ik nu heb uitgekozen... gaan we naar Renen. Daar heb je een heel leuk dierenpark. Ouwehands Dierenpark namelijk. En daar woont dan weer een hele leuke artiest. Ja, zo noem ik hem maar even. Ja, is het een artiest? Nou, weet ik niet. Het gaat om Bamboe Bill.
0: Nou ja, kijk, weet je, dat is ook een ontdekker. Dus hij doet eigenlijk meerdere dingen. Hij ontdekt van alles nog wat over de dieren. En daar maakt hij dan weer liedjes over. Dus ja, dan heeft hij een beetje twee baantjes eigenlijk.
1: Ja, precies. Nou ja, Bamboe Bill is een avonturier inderdaad. En hij is in het dierenpark geland met zijn vliegtuig. En sindsdien gaat hij op avontuur tussen de dieren. En dieren en natuur staan centraal in de liedjes en de verhalen van Bamboe Bill.
0: Ja, kijk, ik ken die meneer ook. Die heeft echt superveel liedjes gemaakt over dieren. Ja. Dus heb je een soort Inemine Mutten gedaan? Of wat...
1: Ja, dat is natuurlijk best lastig. Want hij heeft bijvoorbeeld ook zijn goede vriend Roger. Dat is een lief konijn. Jungle Jack, die kent hij ook. Maar ik dacht, nee, we gaan... Ja, gaan we nou die ene of die andere? De capybara is ook leuk. Maar ik dacht, nee, we gaan het over vissen hebben.
0: Oh!
1: En de liedje gaan we nu aanzetten. Dit is Bamboe Bill over de vis in het water op Hallo Kids Radio.

0: zoete zusjes op Hallo Kids Radio. Tijd voor de spannende muziek. Want ja, we gaan iemand bellen. Tenminste, dat is wel de bedoeling.
1: Ja, iemand die heeft meegedaan aan de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Nou, het is nu meer dan een uur later. Mm-hmm. En dan is het wel tijd om vlak voor schooltijd iemand te gaan bellen en hopelijk blij te maken. Maar dan moeten we wel even het goede antwoord horen zometeen.
0: Ja, we zijn streng inderdaad, dat klopt. Want je krijgt niet zomaar bioscoopkaartjes. Dat krijg je alleen als je het goede antwoord vertelt. Dus ik ben benieuwd wie we zometeen aan de telefoon hebben.
2: Met mam.
0: Hallo, goedemorgen met Arnette Mayoni van de radio. Hallo. Zeg, ik heb heel snel de telefoon doorgekregen. Wie heb ik nu aan de telefoon?
3: Emma.
0: Emma, goedemorgen. Emma, zeg, Emma, kan je een klein beetje dichter bij de telefoon komen? Dan kan ik jou beter horen.
3: Ja.
0: Ja, kijk, nou is beter. Heel goed. Zeg, Emma, jij hebt meegedaan met de prijsvraag. Heb je wel eens een krab in het echt gezien?
3: Nog nooit, maar ik heb wel een keer bij het verjaardagsfilm een hele shiny krab gezien.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Films kunnen je ook helpen, want ja, in de Vajana-film zit inderdaad ook een krab. Aha, en dat weet ik even niet meer, Emma. Maar liep die toen ook in de film? Of zat hij alleen stil?
3: Hij danste ook.
0: Oh, hij danste ook zelfs, ja. Ja, dat was natuurlijk niet de prijsvraag, want het ging over lopen. Maar dat is helemaal knap dat hij dat dan ook kan. Dus, Emma, doordat jij die film had gezien, dacht je, dan weet ik het goede antwoord. Dat is dan toch wel handig, hè? Ja.
3: Mm-hmm.
0: Dus, Emma, let op. Ik ga voor de zekerheid nog één keertje de prijsvraag stellen, zodat jij keihard jouw antwoord kan roepen. Let op, daar gaat hij. De vraag is, hoe lopen krabbetjes? Is dat A, vooruit, B, achteruit of C, zijwaarts? Vertel.
3: Zijwaarts.
0: Zijwaarts, hoor ik heel hard.
1: Zo, hé. Ja, ja, ja. Dat is helemaal goed, hè?
0: Ja, dat is helemaal goed. Emma, je hebt gewonnen! Volgens mij hoor ik inderdaad een hele blije Emma aan de andere kant van de radio. Zeg Emma, wij gaan jou binnenkort naar de bioscoop sturen. Maar dan ja, ben ik alvast even benieuwd. Waar ga je dan zitten in de zaal? Helemaal vooraan of helemaal achteraan? Achteraan. En dan echt op de...
3: Bovenaan.
0: Ja, dat is ja, hetzelfde natuurlijk. Ja. En dan echt helemaal de allerlaatste rij...
3: Ja.
0: Ja, oh ja, ja, want dan kan je het wel goed zien natuurlijk. Ja, dat vind ik een hele slimme. Nou, dan, Emma, gaan wij ervoor zorgen dat die bioscoopkaartjes jouw kant op komen? Kan je lekker in de vakantie naar de bioscoop? En Emma, wil je dan even laten weten aan ons wat je van de film vond? Kan dat?
3: Ja.
0: Ja, nou, helemaal goed. Gaan wij dat regelen? En dan wens ik jou vandaag heel veel plezier op school. Tot de volgende keer, Emma. Doei, doei.
3: Doei.
0: Dat was Emma op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de bioscooptickets. En het leuke is, ja, we hebben nog één dagje. Dus we hebben nog één keer een winnaar te bellen. Maar ja, niet nu. Want ja, nee, Emma is met de prijs van vandaag er vandoor gegaan.

0: Nou, en na de prijs, de uitreiking van de prijs, gaan we door met de Kinderen voor Kinderen Bingemolen. Die staat weer klaar om een start te krijgen. En dan weten wij zometeen welk liedje wij kunnen gaan draaien.
1: Het is eigenlijk een beetje een soort troostprijs. Hè? Iedereen die nu niet gewonnen heeft, die krijgt gewoon gratis en voor niets van ons een liedje van Kinderen voor Kinderen.
0: Dat is zo. Nou, ja. Ga je gang. Je mag even een flinke draai geven aan het rot.
1: Ja, let op. 1, 2, hoppakee. En... Oké. Oeh. Is wel heel bijzonder. Gisteren. Oh, ik laat het balletje vallen. Maar goed, ik had gezien wat erop stond. Gisteren hadden we nummertje 25. Nu hebben we hem omgedraaid. Nummertje 52.
0: Ook nummertje 52. Moet ik even kijken. Oh, dat gaat over knuffelbeesten. Het liedje heet Mijn, denk ik, favoriete knuffel.
1: Die ken ik niet.
0: Jawel. Ja, ik weet nou precies hoe die begint. Hij begint met een soort plingeltje. Een soort kerstbelletje lijkt het wel. Ik denk het hoor, maar daar gaan we zo achter komen. Ja, iedereen heeft toch wel een favoriete knuffel van
1: Absoluut.
0: Vroeger.
1: Absoluut. Ja, ik had vroeger een beer. Jij?
0: Ik ook, ja.
1: Ja, is toch wel het meest gekozen knuffeldier volgens mij. Maar goed, inderdaad, ik zou zeggen, pak dan even je favoriete knuffel erbij als we dan het liedje gaan draaien.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dieren, shows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, dai dai, allee, let's go. Dat is natuurlijk hartstikke van toepassing. Want vandaag is de dag dat het Nederlands elftal weer gaat spelen.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, helemaal vergeten. Oeps. Ja, ik zat meer te denken in... Want jij zegt, allee, let's go. Ik dacht, zat meer aan het naar school aan te denken.
2: Nee, ja, dat zeker. Nee, ja, nee. Maar vanavond dus om 8:45 het nieuwe Nederlands elftal. Mm-hmm. Met nieuwe spelers die in de selectie zitten. Aha. En ze moeten meteen... niet voor het oefenen, het is echt wel serieus. Ze moeten in korte tijd, de komende 2 weken, 4 wedstrijden spelen.
0: Oh,
2: twee tegen Servië, thuis en uit. Dan moeten ze nog een keer naar Griekenland. En vanavond spelen zij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam tegen Duitsland.
0: Oeh, dat is wel meteen een sterke begin spelen, zeg. Sorry.
2: Ja, en nou is het zo dat Duitsland en Nederland allebei er redelijk snel zijn uitgeknikkerd bij het WK in Amerika.
0: Ja.
2: Dus die hebben allebei wat goed te maken. Allebei ook met een nieuwe bondscoach. In Duitsland hebben ze een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. En in Nederland natuurlijk de Spanjaard. Ik moet het goed zeggen. Xavi. Dat is het. Xavi Hernandez. En voor iedereen die dat nog niet wist, dat is een legendarische voetballer.
0: Ja, ja, vaak is het wel zo inderdaad, als je bondscoach bent, dan heb je vaak wel een voetbalachtergrond. Er zijn niet heel veel bondscoaches die echt supergoed zijn, die dus nog nooit van hun leven gevoetbald hebben.
2: Nee, dat is waar. Het leuke is ook dat deze Xavi ooit zijn eerste wedstrijd mocht spelen onder de coach Louis van Gaal. Die was toen trainer van Barcelona.
0: Zo, die gaat ook al lang mee, hè, als je erover nadenkt. Zo, hè.
2: Ja, daarom. Dus Dale, let's go. Het is wel even de vraag in welke taal die dat zou gaan doen. Hij heeft wel beloofd om een Nederlands volkslied vanavond mee te zingen. Dus daar gaan we natuurlijk met z'n allen naar kijken.
0: Ja.
2: En voor hem zal het ook spannend zijn, hè, als buitenlandse coach voor het Nederlands elftal.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat denk jij, Arnoud? Ik denk wel dat Duitsland gaat winnen, denk ik.
2: Dan ga ik voor Nederland.
0: Oké. Okay. Hey, dit is de ochtend. Ja, ik denk die legendarische 2-1. Bijna altijd, hè?

0: Nou waren wij toevallig vorige week op een hele leuke beurs, namelijk de kindvakbeurs. En toen hebben we echt superveel mensen gesproken die allemaal uit Vlaanderen kwamen. Die vertelden van, joh, weet je, hè, is leuk. Wij hebben natuurlijk Studio 100, zijn we met z'n allen hartstikke trots op. Maar af en toe is het ook leuk om even een keertje iets te horen wat niet van Studio 100 is. En bijna iedereen die we spraken kende onze radiozender nog niet. Dus ja, hopelijk dat we vanaf vorige week dus een hele hoop Vlaamse luisteraars erbij hebben.
1: Nou, dat hoop ik ook. Ja. Zometeen gaan we je naar school sturen. Ik kom nog heel even terug op de voetbalwedstrijd van vanavond. 9:15. Ja, het is een beetje... Nou, mag je dat nog kijken of niet?
0: Nou, ja, het is wel laat.
1: Laat. We hebben natuurlijk een nieuwe bondscoach. En die is ook uitgekozen omdat ze willen dat hij een beetje... Ja, die jongens gaat laten spelen zoals dat vroeger was. Aanvallend Nederlands voetbal. Dat deed ze natuurlijk ook bij Barcelona. En Xavi wilde het eigenlijk doen zoals Johan Cruijff dat vroeger deed. En ja, dan pak ik toch even een wijsheid van Johan Cruijff erbij. Die zei namelijk altijd... en dan gaat het over hoeveel verdedigers stel je op en hoeveel aanvallers. Maar Johan Cruijff zei altijd... Ja, als je de bal hebt, hoef je ook niet te verdedigen. Hey.
0: Ja, op zich goed punt natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant moet je hem ook niet verliezen. Daar zijn we natuurlijk ook wel eens goed in.
1: Nou ja, maar Johan Cruijff zei ook altijd... als je de wedstrijd wil winnen... dan moet je 1 doelpunt meer scoren dan je tegenstander.
0: Is ook vrij logisch.
1: Ja. Ja, er is geen spel tussen de kijkers. Leuk, om daar kunnen we een hele uitzending mee vullen. Maar dat gaan we nu niet doen. Veel succes vanavond in ieder geval met de wedstrijd. En nu is het tijd voor een hele andere wedstrijd. Nou ja, wedstrijd. Je gaat naar school toe. En dat is wel de bedoeling dat je daar wat leert, toch?
0: Ja, dat is wel zo. Kijk, nou zitten we natuurlijk wel langzaamaan al... dat we met onze vingers al een klein beetje de vakantie kunnen aanraken. Maar goed, dan nog. Het is nog wel 2 weken.
1: Hoor, voordat dit gaat.
0: Ja, maar Arnoud, over 2 weken is alweer de herfstvakantie voor de eerste groep. Nou,
1: zorg dat je wat leert, dat je het leuk hebt op school. Dat is ook belangrijk.
2: Ja. Dan klik, zet ik de megafoon aan en ga ik aftellen. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1...
0: Naar school toe!

0: Muziek van Luna Sabella. En zometeen zetten we die muziek als het ware even op pauze. Want ja, dan gaan we naar Sprookjesboom. Die vertelt altijd een verhaaltje van wat er allemaal wel niet gebeurd is in het Sprookjesbos. En Arnoud, ja, er is toch wel iets best wel een groot probleem is er gebeurd. Het heeft namelijk te maken met dat draak iets kwijt is. En ja, draak heeft zeg maar één belangrijke taak. Dat is de schat bewaken. Dat is niet heel handig als je dat kwijtraakt. Zou je denken?
1: Nee. Die schatten die moet je zeker niet kwijtraken.
0: Nee.
1: De megafoon stond er even.
0: Ja, ik hoorde het. Ja.
1: Maar nee, als hij die schat helemaal kwijtraakt, ja, dan heeft hij ook niks meer om te bewaken natuurlijk.
0: Nee, en dan de persoon die natuurlijk gezegd heeft, dat is jouw taak. Ja, die wordt dan natuurlijk ook boos. Dus dat moeten we niet hebben, maar ik begrijp uit het verhaal van Sprookjesbos, wat hij me net verteld heeft. Volgens mij is het goed gekomen, maar hij wilde niet alles verklappen. Want hij zei, ja, maar hallo, ik wil even mijn uitgebreide zendtijd gebruiken. En dat kan niet als ik nu in 5 seconden vertel hoe het afliep, het verhaal.
1: Nee, snap ik. Ja. Nou goed, leuk. Zometeen om 8:30 een nieuw verhaaltje verteld door Sprookjesboom. Op zondag.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het bos.
2: Oh nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de reus. Maar dan alleen...
2: Ja, ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer vol komt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpot...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel. Omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor...
4: Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer vol komt.
4: Ja, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja, ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja, een fantastisch idee. Maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Ja! Hey, langnek! Koud, hè, hierboven?
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen?
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel, hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was K3 met TikTok. Tobias speciaal voor Zoe hier op Hallo Kids Radio. En het leuke is, Zoe die luistert al heel lang naar Hallo Kids Radio. En ze zegt, volgens mij heb ik vandaag in de ochtendshow de superhit nog helemaal niet horen voorbij komen. Ja, Zoe, ja, je hebt wel een punt. Ja, ik heb even gecontroleerd. Je hebt helemaal gelijk. We hebben hem nog niet laten horen vandaag. Dus dat moet even veranderingen komen. Dus Zoe, we gaan het gewoon meteen regelen. Hier is de superhit van deze week.
1: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Let's go. Dat was muziek van Shakira op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met Shakira en nog veel meer leuke liedjes. Ja. En het laatste nieuws. Want laatste nieuws. In Engeland hebben ze een nieuwe premier.
0: Ja, ze is een beetje baas van het land, maar toch ook weer niet. Want ze hebben daar hetzelfde als wij. Ze hebben ook een koningshuis.
1: Ja, klopt. En dat noemen ze daar de prime minister, toch?
0: Ja,
1: Nou, nieuwe baas van het land. Ze hebben daar in 10 jaar tijd al 6 versleten.
0: Ja, dus dat ging niet heel best.
1: Nee, maar deze heeft veel vertrouwen en dat gaat volgens mij wel goed. Dat weet jij misschien ook wel. Dan gaat de prime minister gaat wonen, of hij nou wil of niet, op Downing Street 10.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde als wat ze in Amerika hebben met het Witte Huis. Daar woont ook altijd de president. En in Engeland hebben ze eigenlijk hetzelfde. Wij in Nederland hebben dat niet.
1: Ja, maar zeker hebben we dat wel. Jazeker hebben wij dat. Ja, we hebben het Katshuis. Dat is de woning van de minister-president.
0: Echt waar?
1: Ja, maar ja, die willen daar meestal niet wonen.
0: Nee, dat wou ik net zeggen. Ik ken helemaal geen verhalen.
1: Het Katshuis is een fantastisch pand.
0: Maar wat is er mis mee dan?
1: In Den Haag. Alleen, ja, we hebben heel lang Rutte gehad. En die had zoiets, ja, ik woon op mijn appartementje op 3 hoog achter. Daar wil ik graag blijven wonen.
0: Ja,
1: dus die heeft gezegd, ik ga daar niet wonen. En dan ontvangt hij daar natuurlijk wel als er belangrijke mensen uit buitenland komen.
0: Ja, alsof hij daar woont. Ja,
1: die ontvangt hij niet op zijn flat. Dan doet hij alsof hij daar woont. Maar ook Rob Jetten, die mag daar wonen, maar doet hij niet.
0: Nee, maar dat wou ik net zeggen. Ik zou echt oprecht niet weten wie daar voor het laatst gewoond heeft.
1: Balkenende
0: dus wel gewoond?
1: Nee, ook niet. Ja,
0: nee,
1: maar het mag dus wel. Maar goed, in Engeland is het verplicht. Je zal op Downing Street 10 wonen.
0: Ja, daar zijn ze iets ouderwetser eigenlijk wat dat betreft.
1: Ja, in Amsterdam doen ze dat wel. Daar heb je de burgemeester van Amsterdam. En die woont in de ambtswoning. Daar woon je. Ja, dat is gewoon hoe het is. Ja.
0: Lijkt me dan toch geen leuke baan.
1: Maar daar wou ik het eigenlijk niet over hebben. Ik wil het uiteindelijk hebben over Kat Larry.
0: Oh ja, die was er nog. Ja,
1: ik vind het altijd zo zeer. Want een kat, die, daar ga je aan hechten. Ik heb ook een kat en die heb ik nu al 8 jaar. En ja, daar heb je een band mee.
0: Mm-hmm.
1: Die kat, die moet verdorie elke keer. Dan komt er weer zo'n nieuwe baas van het land. En dan moet hij daar weer leuk voor doen. Want die kat, die hoort bij Downing Street 10.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant kan hij ook denken, nou, de vorige baas was niet zo interessant, want die verwende me niet genoeg. Nee. Ik hoop dat deze baas het beter doet.
1: Ik denk eigenlijk denk ik gewoon dat zijn echte baasje gewoon iemand van de huishouding is.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Die kent hij dan. Maar dan moet de nieuwe baas van het land, die moet natuurlijk wel aardig zijn tegen Larry.
0: Oh, je zou maar allergisch zijn. Als nieuwe baas van het land.
1: Ja, dan kun je geen baas van het land worden. Larry die verlaat het pand niet. Die blijft daar wonen. Dus ik moet toch eens even uitzoeken hoe dat gaat.

0: Dat waren de meiden van Cat's Eye. Ja, ze waren pas nog in Nederland. Dat was hartstikke druk toen bij dat concert. En ja, het zou me niks verbazen als ze binnenkort een keertje terugkomen.
1: Nou, zometeen tussen 19 het peuteruurtje bij Hallo Kids Radio. Met leuke muziek van juffrouw's. Mm-hmm. Van, noem eens wat, Boomba van... Joki.
0: Woezel en Pip, Dikkie Dik. Wat dacht je van Bas Bons? Die kent niet iedereen, maar die maakt hele leuke liedjes bijvoorbeeld.
1: Of, nee, dat klopt. Ja.
0: Of Agreet de Haan maakt al heel lang kindermuziek. Die komt ook voorbij. Ja.
1: Nou, het peuteruurtje van Dikkie Dik. Want dat is het. Dat hoor je dus zometeen. Daarna heel veel leuke liedjes. En als je uit school terugkomt...
2: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik dacht ik kan het wel zelf vertellen. Maar dat kunnen de dames zelf nog veel beter. Namelijk De Wereld van Studio 100. Vanmiddag ook weer vanaf 3 uur.
0: Ja, altijd leuk om naar te luisteren. Want wat dat betreft kan je eigenlijk de hele dag door de radio aan hebben staan. Want ja, de hele dag door hoor je leuke liedjes. En allemaal in andere programma's.
1: Nou, en de ochtendshow die is er morgen weer vanaf 6 uur. En dan maak je weer kans op de prijs van deze week. De laatste keer trouwens. En dat is natuurlijk Mayoni.
0: Ja, bioscoop tickets voor de film Moppervis.
1: Ja, je wou eigenlijk zeggen bioscoop kids.
0: Ja. Nee, maar eigenlijk is het of tickets of bioscoopkaartjes. Blijft altijd een beetje moeilijk vinden. Nou goed.
1: Ingewikkeld. Nou, wat betreft de ochtendshow, tot morgen.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: shirt op of de brommer.
1: Ja, maar dan moet hij wel een helm op.
2: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: trappel, trip. Dikkie dik.
1: Het zijn mieren. Laat ze nou maar met rust. Want ze zijn lekker aan het werk. En ze vinden het wel best. Want ze gaan straks weer terug naar hun mierennest. Daar gaan ze.

0: ze zijn er. Zoek maar een mooi plekje voor de auto om te parkeren en stap maar lekker uit. Goed gedaan.
1: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: just might. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Bumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje zat weer eens op te scheppen dat hij nergens bang voor was.
1: Wat de reus ook doet, hij krijgt me toch nooit te pakken. Soms knijp ik hem in zijn neus als hij slaapt.
2: Jij durft echt alles.
3: Kun je mij dat ook leren?
4: Waarom wil je dat van Klein Duimpje leren?
1: Omdat ik er verstand van heb.
4: Ik durf net zoveel als jij.
1: Ha, durf je belletje te trekken bij de heks? Of in je eentje naar de drakengrot?
4: Tuurlijk.
1: En 's nachts naar het donkere bos?
4: Wat is daar eng aan?
1: Goed, dan maken we er een wedstrijd van. Wie vannacht het langst in het donkere bos durft te blijven, is het dapperste. Doen jullie mee? Of durven jullie al niet meer?
5: Wat betekent dapper eigenlijk?
1: Dat je nooit bang bent.
5: Oh.
2: Oh, wat zijn wij dapper, hè?
1: Tot we straks ineens besprongen worden door een grote, boze wolf!
2: Ja!
1: Kijk, dit is een goede plek voor een kampvuur.
0: Het werd later en donkerder. Maar geen van drieën wilde zich laten kennen.
3: Hoe lang duurt het voordat het weer licht wordt?
1: Jullie gaan opgeven, hè?
4: Opgeven? Joris, is hier helemaal niks om bang van te worden.
1: Nou, straks waren jullie bang.
4: Ja, omdat jij ons liet schrikken.
1: Ja, ja. Oh, zometeen niet schrikken als je gefladder en gekrijs hoort.
2: Gefladder en gekrijs?
1: Van de reuzenvleermuis. Weet je, lang geleden heeft de heks een van haar vervelende zussen omgetoverd in een reuzenvleermuis. Die hangt in de bomen en loert naar ons.
4: Niet waar.
1: 'S Nachts duikt ze omlaag en vangt ze wie ze maar tegenkomt.
2: Nu ben ik bang. Een beetje.
1: Als haar klauw je eenmaal te pakken heeft, kom je niet meer los. Ze hebben haar horen krijzen. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Niemand verstond het. Tot ik op een dag begreep wat ze zei. Geitenvlees. Geitenvlees.
4: Dat verzin je maar, toch?
1: Wat is dat daar achter jullie?
2: Waar?
4: Hoorde je iets?
6: Geitenvlees!
2: Ja, weg hier!
4: Wegwezen!
1: Nou, het lijkt me duidelijk wie hier gewonnen heeft.
4: Ah, het was maar een eng verhaal.
2: Ja.
4: Oh,
7: de wolf zag Klein Duimpje naar het donkere bos lopen. Waar zal hij zijn gebleven?
4: We moeten Klein Duimpje helpen.
2: Ik durf niet.
4: Je wou toch leren om niet meer bang te zijn?
1: Die geitjes zullen nu wel thuis zijn. Nu nog even dit kampvuur uitmaken en dan snel weg hier.
7: Dacht het niet.
1: Uh-oh.
7: Laat dat kampvuur maar aan. Ik denk dat jij heerlijk smaakt op de barbecue.
1: Nee joh, ik smaak hartstikke vies.
7: Niemand in de buurt. Hoe kan je nu nog ontsnappen?
1: Tja. Goeie vraag.
7: En eindelijk mijn laarzen terug.
8: Afblijven.
7: Huh?
8: Misschien waren die laarzen vroeger van jou, maar nu zijn ze van mij. De onzichtbare bosgeest.
1: Oh nee, de onzichtbare bosgeest.
7: Waar? Had je me voor de gek?
8: Geen praatjes jij. En blijf vooral hier. Wie lang in het donkere bos rondloopt, die lost op en wordt vanzelf een onzichtbare bosgeest.
7: Maar dan ziet niemand me. Dat is toch jammer van zo'n mooie grote reus.
8: Word als ik, een onzichtbare bosgeest.
7: Waar komt die stem vandaan?
8: Kom bij mij.
7: Help, een bosgeest. En hij heeft mijn laarzen aan. Oh, waarom overkomt mij dit toch altijd?
1: Bedankt jongens. Jullie waren bang en zijn toch teruggekomen.
4: Ach, het was maar een kleine geitje.
2: We zijn alle drie even dapper.
1: Maar wat enge verhalen betreft, hebben jullie gewonnen.
0: Zo leerde Klein Duimpje iets van de geitjes. Dapper betekent niet dat je niet bang bent. Dapper is ergens bang voor zijn, maar het toch doen. Zoals die keer dat de fakir... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, op gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Flow je met me mee of blijf je daar?
3: Flow van Meadow is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Woezel en Pip. Het is een nieuwe dag in de tovertuin. En Woezel voelt zich blij. Hij heeft zin om al zijn vriendjes te vertellen hoe lief hij ze vindt.
1: Hallo zonnetje. Goedemorgen vlindertje. Wat een fijne dag. Hallo tante Perenboom. Ik vind jou zo lief. Ik wou dat ik een peertje was. Dan kon ik de hele dag bij jou zijn. Hallo zingende tulpjes. Oh, ik vind jullie zo lief. Ik wou dat ik een liedje was. Dan kunnen jullie mij de hele dag zingen. La la la la la.
2: Hallo, Woezel.
1: Hé, Pip, kom snel kijken. Zie je die wolk daar, Pip? Die lijkt een beetje op dat gekke hondje van tante Appeltak. En die daar, die ziet eruit als de wijze varen als hij 's ochtends wakker wordt.
2: Ja, Woezel. Ik wil je eigenlijk iets zeggen. Ja, nou, het is met niemand zo leuk spelen als met jou.
3: Ik kan altijd zo lekker in je staart bijten en zo.
2: Ik vind je lief. Ik vind jou de allerleukste.
3: Huh? Je kan zo leuk blaffen en je hebt van die grappige grote oren. En ja, je ruikt zo lekker naar sloot. Woezel, er is niemand die zo lekker naar sloot ruikt als jij. Mwah. Vind je mij ook lief?
1: Huh?
3: Wat is er met je? Je bent helemaal rood, Woezel.
1: Nou, ik moet weg, Pip.
2: Woezel.
3: Hey, Woezel. Waarom heb je je nou verstopt? Wil je niet met me spelen?
1: Nou, ik kan niet. Ik moet hier peren oprapen van tante.
3: Zal ik je dan even helpen?
1: Nee, beter van niet.
4: Oh, Woezeltje, moet dat nou zo? Pip is toch je beste vriendje?
1: Oh, Pip. Pip, sorry. Ik bedoelde het niet zo, hoor. Echt niet.
3: Je vindt me niet leuk.
5: Wilbur!
3: Je zegt tegen iedereen in de tovertuin dat je ze lief vindt. Behalve tegen mij.
1: Ik vind je hartstikke leuk. Ik vind jou de leukste van de tovertuin. En van de hele wereld. Jij bent mijn beste vriendinnetje. Mwah. Wat is dat nou? Nou heb jij een rood hoofd.
3: Oh, dat had jij eerst ook.
1: Misschien komt het omdat we elkaar de allerleukste vinden.
3: Ja, Woezel.
1: Mwah.
3: Vriendjes?
1: Ja, beste vriendjes.
0: Wat een fijne dag in de tovertuin. Woezel en Pip, tante Perenboom, de wijze varen en de zingende tulpjes. Iedereen is blij.
6: Woezel en Pip!
7: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian. We kunnen vliegen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Wij zijn
1: Leonie
0: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
3: Doei!
4: Ja, daar zijn we weer! Doe de warming up!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Zij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Huh? Wat is dat? Ik ben rijk! Rijk! Rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Mijn staart!
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja. En als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies. Ja, ja. De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op, daar komt ie.
1: Ja.
2: Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Zeg, even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor, of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt ie. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat u gang. Waar was ik nou?
2: 1, 2...
1: 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze...

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Tot nou gedacht, zeg.
1: Ja,
0: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Meisjes.
3: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio. Luister via Hallo Kids.

0: love you, baby.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maandag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Met een krul.
9: Jij hebt tanden zulke grote.
8: Jij kunt knorren en ik.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dieren, shows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Oh, dat scheelt.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Hartie, Bartie.

0: Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Kom Jana, het is zover.
2: Ja, ik heb er zin in.
1: We gaan

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
0: Bish, we gaan beginnen.
2: Ik ben er al, Bitsy.
0: En geen windjes laten deze keer.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Bish,

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat. Wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein,
0: dus ik zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.
3: Ik ben Hanne.
4: Ik ben Julia.
5: Ik ben Marten.
6: En wij zijn K3.
7: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
8: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Artie, Bartie.

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Badiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. Kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Badiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Badiet.
2: Oh, en schip ahoy, Badietjes.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
2: Amazing.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo allemaal, en hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live. Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: ze zijn weer terug.
1: Hallo,
0: wie had dat nou gedacht, zeg?
1: Ja,
0: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
1: een feestje.
0: Jongens, meisjes.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag.
4: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Elke school.

0: Help! Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geef die waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je het

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Kids Radio is de leukste Kids Radio van de hele wereld. Groetjes van Senna. Doei.

0: duimpje. Aan de rand van een groot bos lag een weiland met een kleine boerderij waar een gelukkig gezin woonde. Elke dag vertelde hun moeder haar 7 zonen de mooiste sprookjes. Tot die ene avond, toen vader extra laat thuis kwam.
1: Wat heb ik je gemist?
2: Lieve, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. We kunnen de belasting niet meer betalen. Morgen komt de koning om alles mee te nemen. Alleen onze boerderij mogen we houden.
1: Maar als we alles kwijtraken,

0: Hoe moeten we onze kinderen dan te eten geven?
1: Och, ik zou het echt niet weten. Morgen zal ik ze meenemen diep het bos in, om hout te hakken. En ze daar achterlaten. Misschien vinden ze een beter leven aan de andere kant van het bos.
2: Maar achter een grote hooibaal zat iemand verstopt. En die iemand had alles gehoord. Klein Duimpje, de jongste zoon. Niet groter dan een duim.
3: Vader wil ons achterlaten in het bos. Ik moet iets verzinnen om dat te voorkomen. Ik kan witte kiezelsteentjes uit de beek halen. En als we morgen het bos ingaan, strooi ik die op de grond, zodat we de weg terug kunnen vinden.
2: Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen liepen de zeven zonen samen met hun vader naar het bos. Klein Duimpje, die achteraan liep, strooide telkens een paar kiezelstenen op de grond.
1: Stop maar. Hier gaan we aan de slag. Ik wil dat jullie hout gaan sprokkelen voor me.
2: De zeven zonen verdwenen tussen de bomen. Vader draaide zich om en liep verdrietig terug naar huis. Niet veel later kwamen de zeven zonen terug op de open plek en merkten dat hun vader was verdwenen. Ze riepen zo hard ze konden.
4: Vader!
5: Vader!
4: Papa! Papa!
2: Maar niemand antwoordde.
3: Ik heb vader gisteren horen praten met moeder. Ze willen ons hier achterlaten omdat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Maar maak je geen zorgen. Ik heb kiezelsteentjes gestrooid. En als we die volgen, komen we vanzelf wel weer thuis.
2: Blij volgden de broers Klein Duimpje. Na een uurtje lopen zagen ze hun huis.
0: Wie kan dat nou zijn?
2: Vader opende de deur en de zeven zonen sprongen naar binnen van blijdschap en omhelsden hun ouders. Later die avond zaten de houthakker en zijn vrouw alleen in de woonkamer.
1: Morgen zal ik weer het bos in moeten gaan met de jongens. En dit keer zo diep dat ze de weg onmogelijk terug kunnen vinden.
2: Maar wat ze niet wisten, was dat Klein Duimpje, die niet kon slapen, met zijn oor tegen de deur het hele gesprek had afgeluisterd.
3: Ik moet morgenochtend zo vroeg mogelijk opstaan, zodat ik eerst naar de beek kan om nieuwe kiezelsteentjes te rapen.
2: De volgende ochtend sloop Klein Duimpje zijn bed uit, nog voordat de haan had gekraaid, en liep naar de deur.
3: Ik kan de deur niet openkrijgen. Hij is op slot en ik kan niet bij de sleutel. Daar ben ik te klein voor. Wat moet ik nou doen?
2: Verdrietig ging Klein Duimpje terug naar bed en wachtte tot iedereen wakker werd.
1: Goedemorgen, jongens. Hebben jullie lekker geslapen? Vandaag gaan wij weer naar het bos. Wij moeten meer hout hebben. Kom op, dan gaan we. Het is nog een aardig eindje lopen.
0: Ik geef jullie allemaal nog een boterham mee. De laatste die we hebben. Dan hebben jullie nog iets te eten.

0: Klein Duimpje de boterham in zijn hand had, kreeg hij weer een idee.
1: Ik heb wel geen kiezelsteentjes, maar nu kan ik een spoor maken van broodkruimels, zodat we toch de weg terug kunnen vinden.
0: En terwijl moeder hen nog nariep, liepen ze steeds dieper en dieper het grote bos in.
2: Nou jongens, we zijn er. Ik hak deze boom om en dan kunnen jullie aan de slag.
0: Hij hakte de boom om en de zeven zonen gingen aan de slag. De houthakker draaide zich om en ging terug naar huis. Toen die al enige tijd verdwenen was, riep de oudste zoon...
3: Hey, vader is al heel lang weg. Zou die ons weer achtergelaten hebben?
1: Geen zorgen. Vanmorgen heb ik broodkruimels gestrooid toen we het bos inliepen. Als we het spoor volgen, komen we vanzelf weer thuis.
0: Klein Duimpje liep naar de rand van de open plek... waar hij was gestopt met het strooien van de broodkruimels. Maar zoals we allemaal weten, worden broodkruimels opgegeten door vogels. En soms ook door bosmuisjes. Dus alle broodkruimels waren verdwenen. Nergens waren ze meer te vinden.
1: Ze zijn weg. Alle broodkruimels zijn weg. Oh, wat stom van me. Die zijn natuurlijk opgegeten door de vogels.
0: Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. De kinderen werden drijfnat.
3: En nee, hè, dat ook nog.
1: Dan zullen we zelf de weg naar huis moeten vinden. Hoe eerder we gaan zoeken, hoe beter.
0: De avond viel en het werd donker in het bos. De broers konden de weg naar huis maar niet vinden. Ze begonnen de moed al bijna op te geven toen...
1: Jongens, kijk daar eens. Daar zie ik licht.
0: In de verte zagen ze inderdaad een klein lichtje. Zo snel als ze konden door de zware modder liepen ze er naartoe. Het licht kwam van een huis. Een huis zo groot dat het wel van een reus moest zijn.
1: Zullen we aankloppen?
0: In de deuropening verscheen een reusachtige gestalte. Een reuzin.
1: Goedenavond, mevrouw.
4: Ojojojojoj, jongens, wat komen jullie hier doen?
1: Mogen wij hier overnachten en schuilen voor de regen?
4: Zijn jullie helemaal gek geworden? Je hebt zeker geen idee wie hier woont. In dit enorme huis woont een reus die het allerliefste mensen eet.
1: Maar we kunnen nergens anders heen. Als we buiten blijven, zullen de wolven ons opeten.
4: Oh, nou, hou me op. Kom dan maar naar binnen. Ik zal wel proberen jullie te verstoppen.
0: De zeven jongens zaten nog maar net voor de haard om zich op te warmen... of ze hoorden de bulderende stem van de reus.
5: Vrouw, ik ben thuis. Waar blijft mijn eten?
4: Hemeltje, daar zal je hem hebben. Verstop je snel hier, in het keukenkastje. Vlug!
0: De jongens verstopten zich achter het afwasmiddel... en hielden hun adem in toen de reus de keuken in kwam.
4: Ah, liefie, daar ben je dan.
5: Geef mij een varken. Ik ben uitgehongerd.
0: De reuzin haalde het gebraden varken van het spit en zette het op tafel. De reus greep het varken en trok ruw de poten ervan af en begon te smullen. Maar toen die één poot op had, stopte die met eten.
5: Wat ruikt ik? Dat is mensgevlees.
4: Ah nee, joh, gekkie. Dat is vast die voorraadschapen die ik in de kast heb liggen. Weet je nog wel? Voor als je vrienden morgen komen eten.
5: Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik ruik mensgen.
0: De reus stond op en snoof. Hij snoof nog eens en liep toen naar het keukenkastje waar de jongens in zaten. Hij trok het kastje open en...
5: Ik zei het toch? En nog wel zeven mensgjes.
4: Ah, kom, die ga je toch niet opeten? Dat bederft je eetlust. Daarbij, ze zijn zo mager, daar heb je toch niks aan?
5: Ik wil ze niet opvreten. Ik wil hun kop inslaan.
4: Ja, en nu hou je op. Ik wil gewoon dat jij je varken opeet en daarna gaat slapen. Ja, basta.
5: Wat jij wilt.
0: De reus pakte het varken van tafel en liep mokkend naar buiten om verder te eten.
5: Wat kan mijn vrouw zeuren?
4: Kom jongens, snel. Jullie moeten naar bed. Het is al veel te laat. Morgen vroeg zal ik kijken wat ik voor jullie kan doen.

0: De reuzin bracht de zeven jongens naar de slaapkamer van haar zeven dochters. Onderweg zag Klein Duimpje een grote kist met goud staan. Hoe gemeen de reus ook was, hij hield blijkbaar zielsveel van zijn dochters. En hij noemde ze dan ook altijd zijn prinsesjes. Daarom droegen ze ook alle zeven een gouden kroontje. De zeven dochters lagen al te slapen. Aan de andere kant van de kamer stond nog een bed, groot genoeg voor zeven jongens.
1: Kijk eens, hier heb ik zeven slaapmutsen. Zet ze maar op. Heb je het niet koud? Hé, ga maar lekker slapen. Laat rusten.
0: Toen de reuzin was verdwenen en iedereen in het huis sliep, lag Klein Duimpje nog altijd wakker. Hij moest een plan bedenken om zijn broers te redden.
2: Als ik nou eens onze zeven slaapmutsjes verruil met de zeven kroontjes, dan zal de reus denken dat wij zijn dochters zijn en ons met rust laten.
0: En dat was precies wat Klein Duimpje deed. De kroontjes zette hij op de hoofden van zijn broers en de slaapmutsen op de hoofden van de dochters. Die nacht, toen de reus wakker was geworden, wilde hij even gaan kijken bij zijn prachtige dochters.
3: Boedje, boedje, boedje, boedje, boedje. Mijn mooie prinsesjes. Boedje, boedje, boedje, boedje. Jullie zijn zo liefjes. En dan die vieze jochies bij jullie in de kamer. Bah!
0: De reus liep naar het bed toe waar zijn dochters lagen te slapen. Maar omdat ze nu een slaapmuts droegen in plaats van een kroontje, dacht hij dat het Klein Duimpje en zijn broers waren. Hij pakte ze allemaal op en stopte ze in een zak en besloot om ze de volgende dag ver weg te brengen.
3: Mijn vrouw slaapt en ze merkt toch niet wat ik doe. Ik zal ze een lesje leren. Hoe durven ze als vieze muizen door mijn keuken te sluipen?
0: Toen de reus was verdwenen, stond Klein Duimpje op.
2: Snel jongens, wakker worden. We moeten hier vandaan.
4: Mag ik eerst even wakker worden?
2: Geen tijd. We moeten de lakens aan elkaar knopen en maken dat we wegkomen.
0: De volgende ochtend stond de reus op om zijn dochters te gaan wekken.
3: Oh, vlug naar mijn prinsesjes.
0: Maar toen hij de deur opendeed, zag hij dat alle twee de bedden leeg waren. Uit het raam hingen aan elkaar geknoopte lakens, waarlangs Klein Duimpje en zijn broers waren ontsnapt.
3: Nee! Nee! Die vervloekte jongens hebben mij voor de gek gehouden. Vrouw! Vrouw! Wakker worden! Haal mijn laarzen!
1: Hier, je laarzen. Jij kunt mij ook nooit rustig eens even lekker laten uitslapen, hè? Na al dat gekook wat ik voor je gedaan heb. Ik kan geen varken meer zien.
3: Die zeven jongens zijn ontsnapt en ik zal ze vinden.
1: Zeg, je bent toch wel weer voor het avondeten thuis, hè? Dag, schat. We eten varken.
0: De reus trok zijn zeven mijlslaarzen aan en rende door het bos. Met zeven mijlslaarzen kun je namelijk hele grote stappen maken, zodat niemand je bij kan houden. Klein Duimpje en zijn broers hadden de hele nacht gelopen door het bos. Ze waren verschrikkelijk moe. Maar de gedachte aan thuis hield ze op de been. Plotseling hoorden ze een bulderende stem.
3: Kwaai jongens, ik zal jullie krijgen.
2: We moeten ons verstoppen. Laten we ons verspreiden. Hier, onder deze boom en achter deze rotsblokken.
0: Toen de reus bij de rotsblokken aankwam, was hij ontzettend moe. Ja, je moet het ook maar eens proberen om te rennen met zulke grote laarzen aan. Nou, dat is geen pretje. Hij zag de boom en de rotsblokken en liet zich op de grond vallen. Daar viel hij als een blok in slaap. Op het gesnurk van de reus kwam Klein Duimpje tevoorschijn en keek vol ontzag naar de immense zeven mijlslaarzen.
2: Ik moet die laarzen pakken, want ik heb een fantastisch idee. Ga jullie maar naar huis en zeg tegen vader en moeder dat ik eraan kom met een grote verrassing.
0: Heel voorzichtig pakte Klein Duimpje de zeven mijlslaarzen en toen hij ze aantrok, werden de laarzen steeds kleiner en kleiner totdat ze precies pasten. Hij rende terug naar het huis van de reus en klopte op de deur.
1: Klein Duimpje, wat doe je hier?
2: Uw man is gevangen door gevaarlijke rovers en nu eisen ze goud.
1: O, mijn hemeltje. Oh nee, hè. Hier, neem alsjeblieft al het goud mee dat we hebben. En red mijn man. Ik kan niet zonder hem. Alsjeblieft, Klein Duimpje.
0: Klein Duimpje was nog nooit zo blij geweest. Met het goud in zijn hand rende die naar huis. Ja, wat met die 7-mijlslaars natuurlijk een koud kunstje was. Toen die thuis kwam, stonden zijn vader en moeder al te wachten. Samen met zijn broers.
5: Oh, daar is die!
2: Vader, ik heb goud genoeg voor altijd!
5: Ah, je bent een grote held, Klein Duimpje.
6: We hebben jullie zo vreselijk gemist.
0: Klein Duimpje vertelde het hele verhaal over de reus en zijn dochters en de geweldige 7-mijlslaarzen. Het was het grootste avontuur dat ze ooit hadden beleefd. En dat voor iemand zo klein als Klein Duimpje. En de reus? Daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar ik heb een hele begaafde dochter en zij kan zoals zij me maar ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig! Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorden een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, geef maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Zo, goedendag dan maar. Nee.
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop, rap, hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud. Op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent nog niet doof. Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje. Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken. Ja! Yeah.
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Nou, oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee.
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden.
4: Oké, Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Adrian?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee, Arnoud? Ook niet. Nee. Allemaal niet goed. Oh.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor?
2: Ja, maar prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je...

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Rippelstiltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Zo, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam? Sascha?
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
4: Simon.
3: Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt het niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Rippelstiltje?
3: Ja, Rippelstiltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Rippelstiltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei.
1: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

knuffel, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hele duizendig van.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.